Maak het leed, zot voet, kat om toe meneer en die mag iemand na. Leed, ik nog zoekie leed, gewoon na kakkoop het. Kan schets iets toe nog goed, tjewek lichaap het. Kruw kochpuna ki, wang goed. Kik, ging om toen toom. Man nieuw was kloog het. Maak het leed, spoed kan aken na, en mag hem toe meneer. Goed die am zichtzaak het, leed At rakelra kita chaning umiyok kung nata. Kana kasak kapito mo umiyok lugo. Tapo ma kana kabeka kamus to ka kana kato si kami yamo nato si kano. Rakan kani lang ito na ko kami yas kaka kamus to ka iking tamal ng wangko. Ako kusala Open kami ilene ketuduna ciku ya gakul ka. Tahu natun ketino nat kebina. Tama aku ta akan aku ta itu kan otak kita ulakan na. Cukam ta ketuni luki. Bivik kau suku sa. Tahu ilai cuita akan bivik cuit sulit. Tama aku kan otak suku aku tu na. Ini unani wita kumda take time lu tap biskut kena ta, tukum cumik suku cawul, cah sabut tangan bolu ki cami ulsak ka, cami skint ka, tamat